Twee van de zeer bekende walsen van Chopin, opus 69, in het programma De Echte Chopin op de Concertzender. U kon het raden, gespeeld door de Russische Tatjana Shebanova op de Erard fortepiano uit 1849. Zo ook deze, ook postuum uitgebrachte, walsen, de drie walsen, opus 70.

Dat waren ze, de drie walsen, opus 70 van Frédéric Chopin. In het programma De Echte Chopin, waar we in heel wat uitzendingen aandacht besteden aan een cd-box, 21 cd's die zijn uitgebracht. Ingespeelde alle werken van Chopin op piano, ingespeeld op fortepiano's uit dezelfde tijd van Chopin. Dit waren dus de drie walsen opus 70 tot besluit van dit programma. De Echte Chopin aflevering 4 was dit. Kijk vooral op de programmagids op concertzender.nl om te zien wanneer aflevering 5 eraan komt. Het programma werd grotendeels samengesteld door Cassandra van Acht. En ter afsluiting is dit een prelude 19 S groot, opus 28.

Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de 5e aflevering van de serie getiteld Dansen rondom de troon. In deze serie gaan we op bezoek bij en rondom het Hof van Sint-Petersburg, Stockholm en ook bij onze Oranjes. Vandaag gaan we door met muziek uit het 18e eeuwse Stockholm van koning Gustaaf III. In dit uur hoort u muziek van Jozef Martin Kraus, ook wel bekend als de Zweedse Mozart. Deze Duits-Zweedse componist was misschien wel dé kapelmeester aan het hof van Gustaaf III. De hoofdbezigheid van Kraus aan het Zweedse hof was het schrijven van opera's. Maar in deze uitzending horen wij op één uitzondering na kamermuziek van zijn hand. In Drottningholm schreef Kraus rond 1787 het trio voor piano, viool en cello in D-groot. U hoort Jaap Schreuder, viool, Kari Ottesen, cello en Lucia Negro, fortepiano.

Violist Jaap Schreuder, celliste Kari Ottesen en Lucia Negro achter de fortepiano speelden het trio in D van Jozef Martin Kraus, gecomponeerd rond 1787. We gaan nu terug naar het einde van de jaren 70 van die eeuw, toen Kraus zijn tweede strijkkwartet schreef. Luistert u naar een uitvoering van het Lisel-kwartet.

Dit is de concertzender en dat was het Lizelle Quartet met het tweede strijkkwartet van Jozef Martin Kraus. In deze aflevering van Dansen rondom de troon aandacht voor zijn werk. In 1789 schreef Kraus een speciale compositie voor de Rijksdag, de Riksdagmusieken. Dit stuk horen wij nu met het Koninklijk Zweeds Operaorkest onder leiding van Philip Brunel.

Het Koninklijk Zweeds Opera Orkest speelde Riksdagmuzieken van Joseph Martin Kraus. Kraus ging graag naar de Palmstedkring. En dat was een literaire club die regelmatig samenkwam bij de koninklijke architect en organist Erik Palmsted. Kraus speelde daar zijn Zweedse dans en Carl Michael Bellman zong daar een van zijn epistels uit Vreedmans Epistels en Liederen. Dit alles horen we nu met Jacques Desprez, piano, Rolf Leandersson, bariton en Lennart Hetwal, fortepiano.

Dat was eerst de Zweedse dans van Joseph Martin Kraus met pianist Jacques Desprez. En daarna hoorde u het 72e epistel Gliman de Nymph uit Vreedmans Epistels en Liederen van Carl Michael Bellman met Rolf Leandersson, bariton, en Lennart Hetwal, fortepiano. Dit was de 5e aflevering van Dansen rondom de troon, samengesteld door Cassandra van Acht. Als aanvulling nu nog ouverture Soliman de Tweede, ook van Joseph Martin Kraus, het orkest van de Koninklijke Opera van Zweden onder Philip Brunel.

Turks aandoende muziek van Jozef Martin Kraus. U luistert naar de concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. www.concertzender.nl. En ik herhaal het nog maar eventjes. www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. In 1883 ging Rosina Jordana Lagariga, de dochter van de ijverige zakenman in Barcelona, naar de muziekwinkel om bladmuziek te zoeken van de sensationele jonge pianist Isaac Albéniz. In de winkel benaderde ze een jonge man, onberispelijk en elegant gekleed en met een prachtig verzorgde snor, en vroeg of hij haar naar de muziek van Albéniz kon leiden. Met een brede glimlach antwoordde deze jonge man dat hij beter kon en gaf haar een gesigneerde foto van zichzelf. Deze Isaac Albéniz gaf al heel vroeg blijk van een verbazingwekkend muzikaal talent. Zijn eerste publieke optreden maakte hij op 4-jarige leeftijd. 3 jaar later slaagde hij voor het toelatingsexamen voor piano aan het Conservatorium van Parijs, maar werd afgewezen vanwege zijn jonge leeftijd. Op 9-jarige leeftijd toerde hij door heel Spanje en op 12-jarige leeftijd begon hij aan een concerttournee door de Nieuwe Wereld met stops in Argentinië, Brazilië, Uruguay, Cuba, de Antillen en de Verenigde Staten. Terug in Europa ondernam Isaac verdere studies in Leipzig en in Brussel. In Weimar maakte hij kennis met Franz Liszt, die zo onder de indruk was van de improvisaties van de jonge Spanjaard, dat hij Isaac uitnodigde om de komende 2 jaar met hem mee te reizen. Behalve zijn gesigneerde foto nodigde de 23-jarige Albéniz Rosina ook uit om zijn pianostudio te bezoeken. En binnen een week nam ze pianolessen. Aanvankelijk ging Rosina niet in op Isaacs avances, maar toen hij tenslotte om haar hand vroeg, gaf ze toe. En zo gebeurde dat het paar 2 maanden na hun ontmoeting in de muziekwinkel, op 23 juni 1883 trouwde in de kerk van Marc de Déu de la Merced in Barcelona. Het huwelijk had een onmiddellijk kalmerend effect op de levensstijl van Albéniz. Wat niemand verwachtte, de voormalige vrijgezel gaf zijn flirts op en bleef zijn vrouw trouw. Wel zette hij zijn hectische uitvoeringsschema voort om zijn snel groeiende gezin te voeden. Rosina beviel snel achter elkaar van 5 kinderen. Daarbij verschoof zijn muzikale aandacht naar compositie. Nieuwe creatieve impulsen ontleende hij aan de regio's en de muzikale stijlen van zijn geboorteland Spanje. Kort voor zijn vroege dood op 49-jarige leeftijd in 1909 voltooide hij zijn meest invloedrijke compositie, de Iberia Suite, voor piano. Het is een reis langs steden en delen van Spanje en een synthese van de pianotechniek van Liszt, het impressionisme en de Andalusische volksmuziek. U gaat nu luisteren naar deze Iberia Suite voor piano, gespeeld door Alicia de la Rocha. Omwille van de beschikbare tijd hoort u de eerste 8 delen van de volledige 12-delige Iberia.

U hoorde Iberia Suite voor piano gespeeld door Alicia de La Rocha. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is De Concertzender met vandaag Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. Maar in deze aflevering staan we niet, zoals u zou denken, stil bij die bijzondere harpen van Nakazawa. We kiezen voor wat afwisseling. Deze aflevering en ook de volgende, deel 9, staan in het teken van andere bijzondere instrumenten. En vandaag is dat de glasharmonica. In 1762 heeft Benjamin Franklin het instrument uitgevonden. De Engelse Marianne Davis, van rond 1743 tot 1818, zou de eerste virtuose speelster zijn op dit instrument. En zo heeft de familie Mozart haar kunnen bewonderen in 1773. Heel veel later heeft Mozart, kort voor zijn dood, 2 stukken geschreven voor glasharmonica. Allereerst het Adagio Rondo voor glasharmonica, fluit, hobo, altviool en cello uit 1791. De glasharmonica-speler van de 20e eeuw is hier, Bruno Hofmann. En verder hoort u Karl-Heinz Ulrich, fluit, Helmut Hoeke, hobo, Ernst Nippes, altviool, Hans Plumacher, cello.

van Mozart, dit Adagio en Rondo voor glasharmonica, fluit, hobo, altviool en cello. Met Bruno Hoffmann als solist. En verder fluitist Karl-Heinz Ulrich, hoboist Helmut Hucke, altviolist Ernst Nippes en cellist Hans Plumacher. Dan ook van Mozart het Adagio in C groot voor glasharmonica, geschreven in 1791 ook. Nogmaals, Bruno Hoffmann.

Het was het Adagio in C-groot voor glasharmonica van Mozart. Ook deze keer met Bruno Hofmann als solist. Van Mozart over nu naar de Duitse componist Johann Friedrich Reichardt. Hij was actief aan het hof van Frederik de Grote. In 1786 schreef hij het rondo voor glasharmonica, strijkkwartet en contrabas. Nogmaals Bruno Hofmann samen met het Kessler strijkkwartet en contrabassist Gert Nosek.

Dat was het ronde voor glasharmonica, strijkkwartet en contrabas van Johann Friedrich Reichardt. Met Bruno Hoffmann op de glasharmonica. En verder Kessler strijkkwartet en contrabassist Gert Nosek. Dan gaan we stilstaan bij de Oostenrijkse componist Karl Leopold Röhlig. Hij schreef in 1795 een quintet voor glasharmonica en strijkkwartet. Ook deze keer met Bruno Hoffmann en het Kessler kwartet.

En dat was het quintet voor glasharmonica en strijkkwartet van Carl Leopold Rüllig. Met Bruno Hoffmann, de speler op de glasharmonica, en het Kessler strijkkwartet. En dan nog tot slot het kwartet voor glasharmonica, fluit, altviool en cello van Johann Gottlieb Naumann. Duitse componist, actief in Dresden en Stockholm. Dit werk schreef hij in 1789. Nogmaals Bruno Hoffmann, glasharmonica, en verder Karl-Heinz Ulrich, fluit, Ernst Nippes, altviool, Hans Plumacher, cello.

En dat was tot besluit het kwartet voor glasharmonica, fluit, alt, violoncello van Naumann. Met Bruno Hoffmann, glasharmonica, Karl-Heinz Ulrich, fluit, Ernst Nippes, alt, viool, Hans Plumacher, cello. Tot slot van dit programma hier bij de Concertzender, samengesteld door Cassandra van Acht. Hoe de tijd het toelaat, een deeltje uit Beethovens variaties over Rule Britannia met Melvin Tan.

Muziek staat centraal bij de concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe concertzender Radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender Radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 4 uit de serie De Piano-Etude, van oefening tot kunst. Ik denk dat er mensen zijn, en vooral pianisten, die zich afvragen, waar blijft Czerny nou? Het is toch een programma over piano-etudes? En misschien zijn er ook wel luisteraars bij die stiekem hoopten dat ik Czerny zou overslaan. Nou, vooral voor die laatste categorie ben ik een beetje gaan graven in zijn mega-oeuvre van zo'n 1000 werken. En er is genoeg naar boven gekomen om enigszins af te rekenen met het dorre studeer-image van deze man. Karl Czerny werd geboren in Wenen in 1791. Hij was enigst kind en werd door zijn ouders afgeschermd van andere kinderen. Zijn vader was pianist, organist, hoboïst en zanger. Hij was het die de jonge Karl vanaf zijn derde pianoles gaf. En zo goed dat hij op zijn 10e zonder problemen van alles, ja eigenlijk praktisch alles van Mozart en Clementi kon spelen. Hij heeft zelfs nog even les gehad van Clementi. 7 jaar oud was hij al begonnen met componeren. 2 jaar later mocht hij voorspelen voor Beethoven. Czerny heeft zijn indrukken van dat eerste bezoek aan Beethoven opgetekend. Zijn kamer was een chaos. Overal lagen papieren en kleren en geen stoel te bekennen, behalve een wankel krukje voor de Walter fortepiano. Beethoven droeg een pluizige, donkergrijze ochtendjas en een bijpassende broek, waardoor ik meteen moest denken aan een plaatje van Robinson Crusoe. Zijn slordige, gitzwarte haar piekte alle kanten op. Hij had zich al dagen niet geschoren. Ik zag ook watjes in zijn oren, gedrenkt in gelige vloeistof. Tot zover Czerny zelf. Hij speelde daar onder andere Beethovens pathetiek-sonaten. Ja, stel je dat eens voor, door een 9-jarige. Czerny's spel maakte in elk geval zoveel indruk op Beethoven dat hij spontaan aanbood om hem 2 keer in de week les te geven. Gratis. Dat ging 2 jaar goed, maar Czerny mocht van zijn ouders niet alleen over straat en het halen en brengen ging zijn vader op den duur te veel tijd kosten. Het is maar wat je over hebt voor les van Beethoven. Maar ook nadat de lessen waren gestopt, bleven Beethoven en hij bevriend. Czerny corrigeerde jarenlang Beethovens nieuwe werken voor ze naar de drukker gingen. Vanaf 1816 gaf Czerny wekelijks concerten bij hemzelf thuis, waarop hij uitsluitend Beethoven speelde. Door dit alles was de invloed van Beethoven voor hem onontkoombaar. Nee, ik denk zelfs gewenst. We draaien nu een deel uit zijn eerste pianosonate, waarin ook Schubert's muziek even lijkt door te schemeren. Maar die was ten tijde van de compositie pas 13, dus Czerny was gewoon eerder. Dit heftige sonatedeel wordt nu gespeeld door Anton Curti.

Scherzo uit de eerste sonate van Czerny. Werd later vaak op concerten gespeeld door Czerny's allerberoemdste leerling, Franz Liszt. Pianistisch gezien valt er ook best eer aan te behalen. Czerny bleef bij zijn ouders wonen tot hun overlijden en hij trouwde nooit. Zijn enige gezelschap bestond uit een stuk of 10 katten, vaak met jonkies. Al vroeg besloot hij nooit meer op te treden, omdat hij vond dat hij de noodzakelijke karaktereigenschappen miste die een reizende klavierleeuw nodig heeft. Het show-element was bij hem afwezig en hij zag zijn succesvolle collega's eigenlijk wel als charlatans. Verder had hij een bloedhekel aan reizen en podiumstress. In plaats daarvan gaf hij al vanaf zijn 15e veel les en componeerde hij zich helemaal wezenloos. Hij werkte vaak aan 4 of 5 composities tegelijk en rende van de ene tafel naar de andere, omdat hij moest wachten tot de inkt droog was voordat hij de bladzij kon omslaan. En als er iemand op bezoek was, kon hij tijdens het componeren nog een levendige conversatie voeren. Multitasking in optima forma. Mozart kon dat ook. Czerny heeft een gigantisch aantal pianisten opgeleid die op hun beurt weer Czerny's waardevolle inzichten hebben doorgegeven aan leerlingen die over heel Europa zijn uitgewaaierd. Hij schreef ook een nieuwe versie van Gradus ad Parnassum en een duizelingwekkend aantal etudes. Hier komen er 2 uit zijn opus 740, Die Kunst der Fingerfertigkeit. Nummer 37 heet Kraftvolle Deutlichkeit en nummer 45 Gebundene Melodie bij gebrochenen akkoorden. Ze worden gespeeld door Fred Oldenburg.

Ja, helemaal niet onaangenaam vind ik deze twee etudes van Czerny. Czerny heeft zelf een indeling gemaakt van zijn duizelingwekkend grote oeuvre. 1. Etudes en oefeningen. 2. Makkelijke stukken voor leerlingen. 3. Briljante stukken voor concerten. En 4. Serieuze muziek. Het is veelzeggend dat hij de briljante stukken voor concerten niet onderbracht bij de serieuze muziek. Chopin ging bij hem op bezoek toen hij in Wenen was. Ze speelden samen op 2 piano's. Chopin schreef daarover: "Het is een aardige man, maar niet meer dan dat. Hij heeft weer eens een ouverture gearrangeerd voor 8 piano's en 16 bespelers en hij is daar innig tevreden mee. De mens Czerny is oneindig veel warmer dan al zijn composities." Ik denk dat Chopin, net als ik eerst, geen idee had dat er goed verstopt tussen Czerny's meer dan 1000 werken toch wel lichtpuntjes te vinden zijn. Zoals het volgende Chanson sans parole, nummer 1, opus 795, pianist Martin Jones.

Chanson sans parole van Czerny. Czerny heeft zich uitgebreid bezig gehouden met het schrijven van zijn memoires. Hij schreef: op een ochtend in 1819 kwam er een man op bezoek met een jongetje van 8 en hij vroeg of hij iets mocht voorspelen. Het jochie was bleek en broos. Tijdens het spelen zwaaide hij zo vervaarlijk heen en weer op zijn krukje dat hij wel dronken leek en ik was bang dat hij eraf zou vallen. Er klopte niks van zijn manier van spelen, van vingerzettingen had hij nog nooit gehoord. Maar toch stond ik versteld over zijn talent. Hij speelde heel makkelijk à vue en kon ook geniaal improviseren over een thema dat ik hem had gegeven. Zijn vader smeekte me om de kleine Francie als leerling aan te nemen, omdat hij het zelf niet meer aankon. Net zoals Beethoven bij hem destijds, besloot Czerny dit bleke jongetje les te gaan geven en nog gratis ook. Zo kwam het dat Liszt al op zijn 12e een virtuoos was waar je rekening mee moest houden. Compositieles kreeg hij van Salieri. Beethoven was verrukt over zijn spel. Op zijn 16e was hij beroemd in heel Europa. Hij zag er ook nog eens goed uit. Hij zag er zo goed uit dat zijn vaders laatste woorden op zijn sterfbed waren: je crains pour toi les femmes. Ik ben bang dat het een keer misloopt met al die vrouwen om je heen. En dat zei hij toen Liszt nog maar 16 was. Toen werd hij door iedereen, en waarschijnlijk ook door zichzelf, gezien als de koning van de pianisten. Tot hij rond 1830 een concert bijwoonde van de violist Paganini. Net als bij Schumann haalde diens duivels virtuose spel van alles bij Liszt overhoop. Hij was jaloers en wilde toch wel graag, ja, wel erg graag de Paganini van de piano worden. We draaien nu het laatste deeltje uit Paganini's 24 Caprice, een live-opname van Alexander Markov.

Dat was een van de stukken van Paganini die Liszt's hele leven op zijn kop zette. Hij besloot om zich 2 jaar terug te trekken van het concertpodium om zijn speeltechniek drastisch te wijzigen. En tegelijk componeerde hij een aantal etudes die Paganini's Caprice als basis gebruiken. U hoort Marco Pasini in nummer 6 van Liszt's Grande Etude de Paganini.

Zo verwerkte Liszt de schok van het luisteren naar Paganini. Dit thema is trouwens later door veel componisten gebruikt, Brahms en Rachmaninoff bijvoorbeeld. Na zijn retraite van 2 jaar keihard studeren kwam Liszt terug en veroverde ditmaal nog overtuigender de concertpodia. Hij was de allereerste pianist die het idee kreeg om solo recitals te geven. Daarvoor bestonden concerten altijd uit een voor ons eigenaardige mix van orkest, kamer en solomuziek. Maar Liszt zei een keer, naar analogie van Lodewijk XIV, Le concert, c'est moi. Meestal speelde hij ook uitsluitend eigen werk. Daaronder rekenen we dan ook zijn talloze pianobewerkingen. Geen enkele partituur was veilig voor hem. Hij bewerkte opera's, symfonieën en liederen en trad daarmee op tot in de verste uithoeken van Europa en zelfs in Rusland en Turkije. Op veel plaatsen was nog nooit een symfonieorkest geweest, laat staan een operagezelschap. En door Liszt toedoen konden de mensen daar dan toch kennis maken met die muziek. Hij was dus een soort cd-speler.

We hoorden Philippe Graffin viool en Pascal de Vaillant piano in de Caprice Brillante van Camille Saint-Saëns. Luistert u tot slot van deze aflevering met kamermuziek van Camille Saint-Saëns naar zijn Fantasie opus 124, gespeeld door Philippe Graffin viool, nu met Catherine Benon harp.

Dat was de Fantasie opus 124 van Camille Saint-Saëns, gespeeld door Philippe Graffin viool en Catherine Benon harp. Kamermuziek van Camille Saint-Saëns werd voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Dit is de Concertzender met deel 5 van de Zweedse Symfonie, het jaar 1899. De componist van het muzikaal Zweeds nationalisme is Hugo Alfvén. Hij zette zich pas echt op de kaart met zijn tweede symfonie in D groot. Hij schreef dit werk in 1897-1898 en het werk ging in première in mei 1899. Je kunt het omschrijven als een Zweedse symfonie fantastique. In verband met de tijd laten we u de eerste drie delen en het preludium horen. Yevgeny Svetlanov dirigeert het Zweeds Radio Symfonieorkest, de tweede symfonie in D groot van Hugo Alfvén.

tenor Erik Jansen. 5 liederen op teksten van Vazalis, muziek van Gijs Meeuwsen. Deze liederen zijn niet op cd, maar wel te zien op YouTube. Op de speellijst van dit programma, te vinden op concertzender.nl, staat de link naar de speciale filmregistratie. Ik vertelde net dat Vazalis in 1982 de PC Hoofdprijs kreeg. In 1956 was het Anna Blaman die de prijs ontving. De gedichten van Blaman zijn niet heel veel gebruikt door componisten. De in 1963 geboren Joost Kleppe legt zich vooral toe op het schrijven van vocale muziek. Daarbij vormt poëzie of theater dikwijls het uitgangspunt. Kenmerkend voor zijn muziek is een gevoelige, licht schrijnende lyriek, een intense hartstochtelijkheid en een inventieve en speelse ritmiek. Een vroeg werk van hem is Zij lacht, op een gedicht van Blaman. Dit korte lied, van nog geen minuut, wordt gezongen door sopraan Monique Kruus. Daarna nog een kort lied van Kleppe, gezongen door bariton Jan-Willem Baljet. En dat is op een tekst van Jacob Israël de Haan. Zij lacht me door de spiegel toe en let daarbij op het effect van haar geschminkte ogen. Wat denk je, zegt ze traag, heb ik de bogen van mijn wenkbrauwen goed aangezet?

Zij lacht en Dwaaltocht. Dat waren twee liederen van Joost Kleppe. En u hoorde sopraan Monique Kruus en bariton Jan-Willem Baljet. Na de toch wel zwaarmoedige teksten en dito muziek van Heppener, Meeuwse en Kleppe sluit ik dit programma af met drie liederen, weer van Joost Kleppe, met een lichtvoetige toets. En Kleppe vond zijn inspiratie bij gedichten van Annie M. G. Schmid. Een citaat van Joost Kleppe: de teksten en thema's die ik kies voor mijn composities vertellen met elkaar een verhaal. Weemoed is daarin een belangrijk element, omdat juist muziek ons op prachtige wijze kan verzoenen met ons verdriet. Mystiek en onverwachte humor zijn twee andere aspecten. En hier is die humor. Luistert u eerst naar De Heks van Circonflex en De Kat kan de Was doen, gezongen door Willeke de Brummelstroete en Tom Sol, samen met pianist Hans Adolfsen en klarinetist Jelte Althuis. En daarna zingt Karin van der Poel met klarinetist Andrea Zierlein en pianist Jan-Willem Nelke twee lepeltjes in een doosje, die lagen daar zo zoet en stil.

mezzo-sopraan Karin van der Poel en het Hadewieg Strijk-trio. We sloten af met 5 liederen van Joost Kleppe. Het waren eigen opnamen van Joost Kleppe en dank daarvoor. U luisterde naar liederen van Nederlandse componisten. Tot de volgende Die zang een lied bij de Concertzender. Op de site concertzender.nl vindt u trouwens een hele mooie speellijst.

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van enkele leden van de grote familie Bach. Dit uitgebreide en zeer muzikale geslacht heeft veel componisten voortgebracht en daaruit maken we vandaag en volgende keer een keuze. Onze eerste Bach op het programma is Carl Philipp Emanuel, zoon

uit het eerste huwelijk van Johann Sebastian. Hij wordt geboren in 1714 te Weimar. Hij overlijdt te Hamburg in 1788. Zijn muzikale opleiding wordt geheel verzorgd door zijn vader. Later studeert Karl rechten, maar de kost verdient hij met pianolessen. Hij is een uitstekend pianoleraar. Ook aan het keizerlijk hof is hij een gezien docent. Zijn betrekkingen met vorst Frederik van Pruisen zijn dan ook zeer goed. We gaan luisteren naar Fluitkwartet in A-klein, Wotquenne nummer 93 van Carl Philipp Emanuel Bach. Het wordt uitgevoerd door fluitist Jan de Winne, Martin Boeke op fortepiano, Roel Dieltiens altviool en Chalef Adel op cello.

Jan de Winne, Martin Boeke, Roel Diltiens en Chalef Adel speelden het fluitkwartet in A-klein van Carl Philipp Emanuel Bach. De volgende Bach in dit programma is de halfbroer van Carl, Johann Christian. Hij wordt geboren in 1735 te Leipzig en overlijdt te Londen in 1782. Ook voor Johan is vader Johann Sebastian de belangrijkste leraar. Maar als Johan later bij zijn broer Carl intrekt, maakt deze een echte klaviervirtuoos van hem. Johan emigreert naar Londen, waar hij grote successen oogst, ook aan het hof. Maar helaas, niets is blijvend en zijn roem vergaat. Hij sterft vergeten in kommer en kwel. Hier komt zijn blazerssymfonie in S groot, gebracht door Consortium Classicum onder Dieter Klukker.

Dieter Klukker en zijn Consortium Classicum speelden de Blazerssymfonie in S groot van Johann Christian Bach. Van dezelfde componist nu vier liederen. De titels zijn Midst Silent Shades and Purling Streams, I Seek to Know What Pace Detains, Will You a Female Heart Inspire, and Cease a While Your Winds to Blow. U hoort Capella Savaria met sopraan Marta Zador.

We eindigden dit blokje met muziek van Germaine Taillefer met Calme sans lenteur, kalm zonder traagheid. Het werd gespeeld door Cristina Ariagno piano, Massimo Marin viool en Manuel Zigante cello. De titels en uitvoerende van de andere composities van Taillefer die u net hoorde, kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl. In het volgende blok richten we ons op het werk van een ander lid van de Groupe des Six, Darius Milhaud. Hij droeg zijn compositie Les Charmes de la Vie op aan de schilder Jean-Antoine Watteau, die een schilderij met dezelfde titel had gemaakt. U hoort nu deze compositie in zijn geheel, gespeeld door pianist Boas Charon.

Dat was tot besluit van deze wandeling Les Charmes de la Vie van Darius Milhaud, uitgevoerd door pianist Boaz Charon. Dit programma werd samengesteld door Nina den Hollander. En tot het eind van het uur hoort u nog een werk van André Caplet. Als aankondiging van het nieuwe seizoen is hier Impression d'automne. Het wordt uitgevoerd door Sandrine Chatron, harp, Christian Wiert, saxofoon, Eric Speller, hobo, Jérôme Voisin, klarinet, Stéphane Goutas, fagot, Julien Bray, orgel en het Elias String Quartet.

Dit is de concertzender met een programma onder de naam Elkaars Afscheid. Vandaag aflevering 3. Na de Eerste Wereldoorlog keek Edward Elgar vol weemoed naar de voorgoed verloren wereld van voor 1914. De dromen, de hoop, het was verdwenen in de loopgraven van de allesvernietigende oorlog. In deze serie bij de concertzender blikken we terug op de Engelse muziek voor en na de Eerste Wereldoorlog. In deze aflevering muziek voor viool en piano van Hubert Parry, Charles Villiers Stanford, Edward Elgar en Friedrich Delius. In die laatste decennia van de 19e eeuw behoorde het repertoire voor viool en piano tot de favorieten van de musicerende burgerij. Voor die markt werden allerlei stukken gecomponeerd. Zo vroeg uitgeverij Novello in 1894 aan Hubert Parry om een aantal van die werken. Niet te moeilijk, welluidend. Dat waren de belangrijkste criteria. Trouwens, ook Elgar componeerde een flink aantal van zulke werken. Parry voegde aan deze kleine gelegenheidswerken de goede smaak toe en het resultaat verscheen in 1895 als 12 short pieces. U hoort er 5, te beginnen met Prelude. De uitvoering is in handen van Erich Grünberg, viool, en Roger Vignol, piano.

Muziek zoals die thuis klonk bij de gegoede burgerij, eind 19e, begin 20e eeuw. U hoorde een vijftal stukken uit de 12 Short Pieces van Hubert Parry. Dan nu Charles Villiers Stanford. Onontkoombaar in een serie rond Engelse muziek en de Eerste Wereldoorlog. Stanford was een van de belangrijkste compositiedocenten en drukte een flink stempel op het Engelse muziekleven. In 1898 componeerde Stanford zijn tweede vioolsonate. Maar het werk verscheen nooit in druk. Stanford is duidelijk beïnvloed door Johannes Brahms. U hoort dit vierdelige werk in een uitvoering door Paul Barrett, viool, en Catherine Edwards, piano.

l'enfant van de 21-jarige Sabrier. Iemand beschrijft hem na een eerste kennismaking als volgt. Op de afgesproken dag ontmoeten wij een gedrongen en breedgeschouderde man, een echte Auvergne-kerel. Hij had een krachtig voorhoofd, een van leven bruisende blik in de ogen en een vrolijkheid over zich die uit zijn hele voorkomen bleek. Het was ons direct duidelijk dat we hier te maken hadden met niet zomaar iemand. Door zijn drukke werkzaamheden op het ministerie kreeg hij maar sporadisch les. Dit had als nadeel dat hij werd gezien als een amateur. Maar aan de andere kant kregen zijn talent en originaliteit de kans zich vrijwel ongehinderd te ontwikkelen. Hij had geen last van het esthetisch keurslijf van een conservatorium. Zelf heeft hij daarover gezegd: mijn eerste zorg is datgene te maken wat ik leuk vind en voor alles mijn persoonlijkheid alle vrijheid te laten. Mijn tweede zorg is om niet stom vervelend te zijn. Op het gebied van compositie

Zie, leerde hij eigenlijk het meeste door zelfstudie. Zo pende hij bijvoorbeeld de hele partituur van Wagners Tannhäuser over. In 1863 schreef hij zijn eerste operette, Fichtonquin, op een libretto van Verlaine. Een van de aria's daaruit heeft de volgende tekst: J'engraisse, mon front brille d'allégresse. Dat betekent, ik ben dikker aan het worden, mijn voorhoofd glimt van vrolijkheid. Deze tekst is ook zeer toepasselijk voor Chabrier zelf, want hij was bepaald niet vies van aardse geneugten. De melodie van deze hedonistische aria vormt de basis voor een pianostuk dat hij Ronde Champêtre heeft genoemd. U hoort Catherine Stott.

Ronde Champêtre. Ook hier weer dat volkse en een paar onverwachte wendingen die Chabriers handelsmerk zouden worden. In 1869, toen hij net een beetje erkenning kreeg in de Parijse muziekwereld, stierven zijn vader en moeder achter elkaar binnen 14 dagen. Chabrier trok in bij Nanine, het kindermeisje uit zijn jeugd waar hij zo'n sterke band mee had. We weten eigenlijk nog het meest van zijn leven uit de openhartige brieven die hij aan haar schreef. Chabrier, die toch al wel van een glaasje hield, verdronk zijn verdriet. Het is dus niet zo raar dat hij in deze treurige periode een lied schreef getiteld Ivresse, dronkenschap. Het volgende lied dat we draaien is van 1870, een jaar later. Chabrier was een van de eerste componisten die het genie van de dichter Baudelaire onderkende. Het gaat hier om L'invitation au voyage. Chabriers vriend Henri Duparc schreef tegelijkertijd een lied op dezelfde tekst. En daar was Chabrier zo van ondersteboven dat hij zijn eigen versie niet liet publiceren. Toch is het een bijzonder lied. Al was het alleen maar vanwege de subtiele obligate fagotpartij en de soms gewaagde harmonieën. Felicity Lott en Graham Johnson, bijgestaan door Ursula Levaux op fagot.

L'invitation au voyage van Chabrier. Ik heb kunnen achterhalen voor welke fagottist hij dit lied schreef. Chabrier was bevriend met de schilder Degas. Een van zijn doeken heet L'Orchestre en daarop staat prominent een fagottist afgebeeld waarmee ze allebei bevriend waren. En als je heel goed kijkt, zie je op dit schilderij in een loge een dikke kop. Nou, die behoorde toe aan Chabrier. Chabrier was een veelgevraagd pianist en heeft zich ongetwijfeld ook bezig gehouden met het begeleiden van ballet. Het volgende pianostuk heet Air de Ballet en zou uitstekend kunnen fungeren als muzikale illustratie van een van de talloze balletschilderijen van Degas. Je stelt je zo voor, de pianist heeft zijn partij vergeten mee te nemen en aan het eind van de dag vindt de concierge deze muziek op de piano in een lege, donkere balletzaal. U hoort Alain Planet.

Air de Ballet, waarschijnlijk uit 1870. Vanwege de bloedige en voor Frankrijk vernederende oorlog met Duitsland moest het ministerie waar Chabrier werkte uitwijken naar Versailles en daarna zelfs naar Tours en Bordeaux. Daarom kwam hij in die tijd nauwelijks aan componeren toe. Het jaar daarna schreef hij het volgende stuk voor piano quatre mains. Het heette oorspronkelijk pas redoublé, en dat wil zeggen militaire mars. Later heeft iemand de titel veranderd tot cortège burlesque, omdat Chabrier de militaire muziek in dit stuk toch wel een beetje belachelijk maakt.

Chabrier begon zich zo langzamerhand een positie te verwerven bij de Parijse avant-garde. Tot zijn vriendenkring behoorden auteurs als Daudet, Mallarmé, Zola en natuurlijk Verlaine, die zelfs een gedicht aan Chabrier heeft gewijd. Daar kwamen nu ook schilders bij, we noemden al Degas. Hij had een goed oog voor schilderkunst en we moeten niet vergeten dat hij door zijn vaste inkomen als ambtenaar financieel in staat was om kunstwerken aan te schaffen. Na zijn dood bleek zijn huis vol te hangen met doeken die nu miljoenen waard zijn. 1 van Cézanne, 6 van Renoir, 8 van Monet en nog het een en ander van Sisley. De eerste met wie hij een hechte vriendschap sloot was Édouard Manet, schilder van schandalige voorstellingen als Déjeuner sur l'herbe, waarop decent geklede heren zitten te picknicken in gezelschap van een naakte vrouw. Manet maakte diverse portretten van Chabrier. Bij Manet thuis verzamelden zich iedere donderdag allerlei kunstenaars en Chabrier speelde dan meestal piano. Manets vrouw kon ook goed op het klavier terecht en voor haar schreef Chabrier de volgende impromptu. U hoort Catherine Stott.

Impromptu uit 1873. In ditzelfde jaar trouwde Chabrier met Alice de Jean. Ze kwam uit een rijke familie. Het was een goed huwelijk en dat gaf Chabrier het laatste duwtje om als componist tot volledige rijpheid te komen. Uit die periode stamt het volgende lied op tekst van Victor Hugo. Het is getiteld Serenade de Ruy Blas. Felicity Lott en Graham Johnson.

Een serenade over de liefde was dat. Chabrier was erg gelukkig met zijn vrouw, maar al gauw kreeg ze ernstige problemen met haar ogen, die uiteindelijk tot totale blindheid zouden leiden. Naar aanleiding hiervan schreef Chabrier een stuk voor Engelse horen en orkest, getiteld Lamento. De compositie eindigt bijna net zoals Wagners voorspel tot Lohengrin. De steeds kleiner wordende bezetting symboliseert waarschijnlijk het steeds verder afnemend gezichtsvermogen van Chabriers vrouw. U hoort Jean-Marc Jardin, Engelse horen, en het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo onder leiding van Hervé Niquet.

Lamento uit 1874. In 1876 kreeg Chabriers reputatie een stevige duw in de rug. Hij werd uitgenodigd toe te treden tot de Société Nationale de Musique. Dat gezelschap met leden als Franck, Dandy, Saint-Saëns, Lalo en Fauré was na de Frans-Duitse oorlog opgericht om de Franse muziek te promoten. Wil je meetellen als componist in Frankrijk, dan moest je wel voor het muziektheater schrijven. Chabrier had dat al diverse malen geprobeerd en in 1877 lukt het. De komische opera L'Étoile wordt op de planken gezet. Er stond in zijn contract dat hij pas na 50 voorstellingen royalties zou ontvangen. Maar na 48 opvoeringen werd het werk teruggetrokken. Een financiële strop voor Chabrier, dat wel, maar in elk geval had hij bewezen dat hij wat kon. L'Étoile was een opera in de luchtige stijl van Offenbach, maar Chabrier wilde toch ook wel graag een serieuze opera schrijven. Veel leden van de Société Nationale de Musique kwamen voortdurend in gewetensconflict omdat ze zo'n grenzeloze bewondering voor Wagner hadden. Chabrier vormde wat dat betreft geen uitzondering en zijn Lamento, die we net hebben gedraaid, dat eindigt als Lohengrin, nou dat is echt geen toeval. In 1879 begon hij met het schrijven van een opera, Gwendoline, op een buitengewoon zwak libretto. De Franse theaters wilden er niet aan vanwege het Wagneriaans karakter. De première vond uiteindelijk pas 7 jaar later plaats in de Muntschouwburg in Brussel. Het was een doorslaand succes, maar na 3 voorstellingen ging het theater failliet. We laten uit deze opera een deeltje van een liefdesduet horen, gezongen door Adriana Kohutkova en Didier Henry. Koor en orkest uit Brno staan onder leiding van Jean-Paul Benin.

Gwendoline, Wagner met een Frans sausje. In 1880 reisde Chabrier met zijn componistenvrienden Dindy en Duparc naar München. Ze woonden daar een uitvoering van Wagners Tristan und Isolde bij. Het was voor alle drie een schokkende ervaring. Duparc viel flauw van emotie en Chabrier zat luidruchtig te snikken. Het hoogtepunt was natuurlijk de Liebestod.

Duparc ging na deze Wagner-ervaring radicaal anders componeren. Maar Chabrier schreef zijn emotie van zich af in een frivole quadrille, waarin hij het Tristan-thema belachelijk maakt. Hij noemde het stuk Souvenir de Munich. We draaien een fragmentje hieruit, gespeeld door Alexandre Tarot en Alexander Matzar.

Ja, de cd-speler die protesteerde wat tegen deze Wagner-verkrachting waarschijnlijk. Hij kon er niet tegen, denk ik. Goed, voor Chabrier had zijn ervaring met Wagners Tristan nog een gevolg. Hij besloot zijn baan op het ministerie eraan te geven om zich helemaal aan de muziek te kunnen wijden. Zijn slechte gezondheidstoestand zal daar ook wel toe bijgedragen hebben. Hij had syfilis. In 1881 componeerde hij een tiental pièces pittoresques. We draaien er eerst twee achter elkaar. Ze dragen als titels Melancholie en Tourbillon. En dat laatste betekent wervelwind. Catherine Stott.

Het volgende pièce pittoresque heet Sous Bois, kreupelhout. Het was een van de lievelingsstukken van Ravel. Daarna draaien we Idylle, een werkje dat een grote rol heeft gespeeld in het leven van Poulenc. Hij hoorde dit stuk een keer in een Parijse winkelgalerij op zo'n grote speeldoos waar je geld in moet gooien en hij besloot ter plekke dat hij muzikus wilde worden. Daarna hoort u nog Improvisation en de pianiste is Catherine Stott.

Dat was Catherine Stott met enkele pièces pittoresques uit 1881. In dat jaar werd Chabrier benoemd tot assistent van de invloedrijke dirigent Lamoureux. Deze man was een groot voorvechter van de in Frankrijk zo controversiële Wagner. Chabrier was verantwoordelijk voor de Parijse opvoeringen van Lohengrin en Tristan. De tweede helft van 1882 bestond uit een lange vakantie in Spanje voor Chabrier en zijn vrouw. In zijn brieven kunnen we lezen dat hij deze periode onderging als een soort roes. Sinds ik in Andalusië ben, heb ik geen enkele echt lelijke vrouw gezien. Ik zal niet vertellen wat die vrouwen allemaal laten zien, maar ze doen dat ongelooflijk mooi. Met hun blote armen en hun lange gekrulde wimpers brengen ze hun tijd door met lachen, gebaren maken, dansen en drinken. Op het strand vergeten de rondborstige signoras wel eens hun blouse dicht te knopen. Tot zover Chabrier in een brief. De vakantiestemming zat er kennelijk goed in. In deze euforische toestand componeerde hij het stuk dat na de première Frankrijk stormenderhand veroverde, España. De Wiener Philharmoniker onder John Elliott Gardiner.

España van Chabrier. Spaanse muziek was in die tijd sowieso erg populair in Frankrijk. Bizet's Carmen van 8 jaar daarvoor werd ondanks het schokkend realisme langzaamaan populair. En natuurlijk kreeg Chabrier eindeloos vaak het verzoek España op de piano te spelen. Een van zijn vrienden beschrijft hoe dat eruit zag. Hij speelde piano zoals nog nooit iemand had gespeeld of ooit zal spelen. Als je Chabrier zag afstevenen op het weerloze instrument, zich een weg banend door de elegante vrouwen in de salon, dan volgde tijdens de uitvoering van España een explosie van gebroken snaren, hamertjes versplinterden en toetsen werden vernield. Het was tegelijkertijd lachwekkend en groots. We geven een korte impressie van de versie voor twee piano's door Alexandre Tarot en Alexander Matzar.

Ja, Chabrier was een man van uitersten. Het is bijna niet te geloven dat het volgende bloedserieuze lied, Tes yeux bleus, in hetzelfde jaar als het uitbundige España is geschreven en ook nog eens door dezelfde man. Chabrier bewijst hierin hoe goed hij zich het idioom van Wagner eigen had gemaakt. Felicity Lott en pianist Graeme Johnson.

In 1883 schreef hij 3 composities voor 2 piano's. Ze heette Trois Valses Romantiques, maar als het aan Chabrier had gelegen, hadden er hele andere titels boven gestaan. De eerste noemde hij La Femme Entretenue, oftewel de maîtresse. Nummer 2 La Grosse Dame Allemande, de dikke Duitse. En de derde heet La Belle Juive, de mooie Jodin. Chabrier's uitgever vond dat het Parijse publiek nog niet klaar was voor dergelijke titels. Wij draaien de maîtresse door Catherine Stott en Elizabeth Burley.

een van de Trois-Vals romantiek. Debussy en Ravel speelden ze graag samen. Toen het volgende stuk voor het eerst door het orkest werd gerepeteerd, konden de muzici al gauw niet meer verder spelen van het lachen. Het heet Joyeuse Marche of Marche Française, de Wiener Philharmoniker onder Gardner.

Na deze Mars Française een wat later geschreven voortvloeisel uit Chabriers Spaanse vakantie. Deze habanera heeft, net als España, de status van evergreen bereikt. U hoort de Wiener Philharmoniker onder Gardner.

We zijn nu terechtgekomen in het jaar 1886, toen Chabriers opera Gwendoline, ondanks succes, niet meer werd opgevoerd vanwege het faillissement van de Brusselse muntopera. In Duitsland trok hij meer publiek. Dat lag ook aan zijn vriend, dirigent Felix Mottl, die hem promoten waar hij maar kon. In 1887 ging een andere opera van Chabrier in première, Le Roi Malgré Lui. En dat gebeurde in de Opéra Comique in Parijs. En je gelooft het bijna niet, maar ditmaal brandde het theater na 3 voorstellingen af, zodat ook deze opera nooit echt een kans heeft gehad. Chabrier ging intussen door met het componeren van liederen. Sommige hebben uiterst vreemde titels, die ons weer eens wijzen op Chabriers band met zijn agrarische geboortestreek. Wat vindt u van de Ballade van de Grote Kalkoenen of de Pastorale van de Roze Varkens? Wij draaien De Dans van de Kleine Eendjes door Felicity Lott en pianist Graham Johnson.

Na 1890 ging het in alle opzichten snel bergafwaarts met Chabrier. Het componeren ging niet meer zo vlot als hij gewend was. Hij had geldzorgen, zijn vrouw had een zeer zwakke gezondheid en hij zelf raakte langzamerhand verlamd ten gevolge van syfilis. Ook was hij vaak helemaal de kluts kwijt. Toen in 1893 eindelijk zijn opera Gwendoline in Parijs werd opgevoerd, had men hem nog naar het theater gebracht, maar hij wist toen niet eens meer dat hij deze muziek zelf had geschreven. Hij stierf in 1894. We draaien tenslotte zijn laatste compositie, de Bourrée Fantasque, gespeeld door Alain Planet.

In de tijd die ons nog rest, draaien we een stuk van een bewonderaar van Chabrier, Maurice Ravel. Het heet À la manière de Chabrier. De pianist is Alain Planet. Dit programma, een nachtegaal op klompen over Chabrier, werd voor de concertzender samengesteld en gepresenteerd door Thijs Bonger.

Dit is de Concertzender met het programma Fortepiano, deel 5 alweer. Met nu muziek van Jan Ladislav Dusek. Die leefde van 1760 tot 1812. Een belangrijk figuur op het gebied van de fortepiano in de late 18e en vroege 19e eeuw was zonder twijfel Jan Ladislav Dusek. Deze boheemse componist was overal in Europa te vinden. Hij had vooral een goede relatie met de Engelse pianobouwer John Broadwood. Op het einde van zijn leven schreef Dusek 3 duo-concertants. Deze virtuose muziek is eigenlijk geschreven voor harp en fortepiano, maar het kan ook op 2 fortepiano's. De fortepianist John Coury heeft in zijn bezit 2 Broadwood Grand Piano's. Dat zijn 2 vroege vleugels uit 1801 en 1808. Janine Jansson bespeelt de vleugel uit 1801. En John Coury speelt op de Broadwood Grand Piano uit 1808. Luistert u nu naar het eerste duo in Bes Grote Terts, opus 69, met nog een toevoeging, het C-nummer. En dat staat voor het Craw-catalogusnummer C-234.

Muziek van Juan Crisóstomo de Arriaga, O Salutaris Hosia, en zojuist Stabat Mater Dolorosa. Met solisten Robert Getschel, Michael Steenbach en Hubert Claessens. Begeleid door het ensemble Il Fondamento onder Paul Dombrecht. Dan nu van Joseph Haydn zijn Missa nummer 11 uit 1801, Hoboken groep 22 nummer 13, ook wel genoemd de Schöpfungsmesse.

delen uit de mis Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Solisten de sopraan en Manoios, de alt Barbara Hulsel, de tenor Jurk Hering en de bas Harry van den Kamp. Samen met het Tulser Knamenkoor en ensemble Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil, de Schöpfungsmessen van Joseph Haydn.

Dat was de Schöpfungsmesse, de Missa nummer 11 uit 1801 van Jozef Haydn. U hoorde de sopraan Anne Manojos, de alt Barbara Hülsel, de tenor Jörg Hering en de bas Harry van der Kamp. Ze werden begeleid door het Tulser Knabenkoor en ensemble tafelmuziek onder Bruno Weil. Keren we nog even terug naar de componist van eerder, Juan Crisóstomo de Arriaga. U hoort een aria van Médée, hymen, Viens dissiper une vaine frayeur, met de sopraan Violet Serena Noorduin en weer Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht.

Juan Crisóstomo de Arriaga, een aria van Medea. U hoorde de sopraan Violet Serena Noorduin en Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. Zwerven door de klassieke periode met Arriaga en Haydn. Samenstelling Jan Kruid, bedankt ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

Luisteraars, welkom op de Concertzender bij een uitzending van Radio Romantica. En het komende uur kunt u luisteren naar muziek voor kamerorkest van Richard Strauss. De componist is nog geen 20 jaar als hij zijn eerste officiële opdracht krijgt via de invloedrijke dirigent Hans von Bülow. En von Bülow had in 1882 Strauss' serenade voor blazers gehoord en hij had het stuk direct op zijn repertoire genomen. Strauss is verguld met zijn opdracht en voltooit in korte tijd een suite. En de bezetting van die suite is gelijk aan de serenade. Namelijk 2 fluiten, 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 fagotten, een contrafagot en 4 hoorns. Von Bülow bood de componist aan om het werk op de première zelf te dirigeren. En daarmee werd de naam van Richard Strauss bij het grote publiek, in ieder geval in München, gevestigd. Luistert u naar de suite voor 13 blazers, opus 4, van Richard Strauss, uitgevoerd door leden van het Minnesota Orchestra, onder leiding van onze eigen Edu de Waard. Er zijn 4 delen, preludium, romance, cavotte en introduktion und fuge.

Minuet uit Mozarts kwartet KV 428, geïnspireerd door en opgedragen aan Haydn. Maar dit was weer een uitstapje, want ik had het over muzikale grappen. Daarom vroeg ik me af, wat heeft Mozart met humor gedaan in zijn muziek? Nou, in 1787, als hij het mega druk heeft met zijn opera Don Giovanni, vindt hij nog tijd, waarschijnlijk 's nachts,

om twee kamermuziekwerken te schrijven. Eén daarvan is wereldberoemd geworden. Tjan, tom, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ja, Eine kleine nachtmuziek. En het andere stuk staat bekend als Ein musikalischer Spaß. Mozart is dol op studenticoze grappen. En omdat hij weer eens krap bij kas zit, gaat het waarschijnlijk om een opdracht. En dit stuk, in dit stuk daar steekt hij de draak met componisten die hun vak niet verstaan en muzikanten die dat ook niet doen. Daarom staat het bekend ook als de Dorfsmuzikanten.

Ja, het loopt heerlijk in het 100 bij Mozarts Dorfsmuzikanten, Café 522. Weer terug naar 1785. De vriendschap tussen Mozart en Haydn heeft zich verdiept. Mozart spreekt Haydn aan met du. En dat was in die tijd heel bijzonder, zeker gezien het leeftijdsverschil van 24 jaar. En hij noemt hem zijn leraar. Haydn leent hem een dik studieboek waaruit je kunt leren fuga's en zo te componeren, zoals Bach en Händel dat deden. En dat leerboek staat vol met persoonlijke tips die Haydn erbij heeft geschreven. Andersom leert Haydn ook veel van Mozart, zoals we straks gaan horen. Mozart wil graag eindelijk verzoend worden met zijn vader en heeft hem in brieven gesmeekt om toch weer eens naar Wenen te komen. 11 februari 1785 is het eindelijk zover. Leopold is, als hij aankomt, tot op het bot versteend en door elkaar geschud door de dagenlange koetsreis vanuit Salzburg over keihard bevroren wegen. De vloer van het ruime appartement van zijn zoon Wolfgang ligt bezaaid met muziekpapier. De dag daarvoor heeft Mozart de laatste hand gelegd aan een nieuw pianoconcert in D klein. En diezelfde avond nog moet hij het spelen. Een paar kopiisten zijn onder Mozarts supervisie als gekken alle partijen aan het uitschrijven. Mozart moet er voortdurend bij blijven, want hij heeft het maar al te vaak meegemaakt dat een kopiist zijn muziek naar buiten smokkelde en onder eigen naam verkocht aan een uitgeverij. 'S Avonds, tijdens het concert, is Leopold verbaasd dat het orkest dit kersverse stuk zo mooi kan brengen, blijkbaar zonder echte repetitie. Tot zijn genoegen ziet hij tussen het publiek allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Meestal steekt de strenge Leopold zijn afkeuring over nieuwlichterij niet onder stoelen of banken. Maar dit pianoconcert vindt hij subliem. Toch is het voor die tijd revolutionair. Mozart heeft zich laten inspireren door de 80ste symfonie van Haydn in D klein. Hier komt hij even, een heel interessant stuk. Nu even een fragmentje voor de vergelijking, maar in een volgende uitzending draaien we hem helemaal.

Fragmentje uit Haydn's sombere 80ste symfonie. Door deze symfonie getriggerd schrijft Mozart dus zijn pianoconcert in D-klein, KV 466. Het opent melodieloos en de orkestpartij is dermate belangrijk dat we kunnen spreken van een mengvorm tussen een symfonie en een pianoconcert. We gaan luisteren naar pianist Piotr Andrzejewski, die ook nog het Scottish Chamber Orchestra dirigeert.

Dat was Mozarts sombere pianoconcert in D-klein, KV 466. De jonge Beethoven voerde dit concert graag uit en schreef er ook twee cadensen voor. Mozart zelf improviseerde die meestal. Wij hoorden trouwens een uitvoering door Piotr Anderszewski en hij dirigeerde ook nog het Scottish Chamber Orchestra. De dag na de première van dit pianoconcert wordt er weer muziek van Mozart gespeeld. Ditmaal bij hem thuis. Daar zijn aanwezig weer vader Leopold en Joseph Haydn. Mozart zelf speelt met een paar strijkersvrienden enkele van zijn kersverse strijkkwartetten door. Ik wil beginnen met het kwartet dat, net als dat pianoconcert, is geschreven in die dramatische toonaard D-klein. Het KV-nummer is 421. De finale draaide ik al in een vorige uitzending en nu het langzame deel. Mild treurig met twee forse emotionele uithalen. We weten ook het hoe en waarom van die uithalen. Mozarts vrouw Constanze vertelde dat hij dit kwartet aan het componeren was terwijl zij in de kamer ernaast in barensweeën lag. Af en toe kwam hij even haar hand vasthouden en dan ging hij weer aan het werk. Die twee forse uithalen in een vredig geheel zouden dus verklankingen kunnen zijn van Constanze's kreten van pijn.

Mozart, KV 421. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren. En tot over een maand, dat wil zeggen 4 september. En ik heet Thijs Bonger.

U luistert naar De Concertzender. Dit is Zwerven door de klassieke periode. Vandaag in het teken van Franz Schubert. Geboren 1797, overleden 1828. Allereerst zijn Missa Solemnis, de Missa nummer 5 in A groot Deutsch 678. U hoort de volgende solisten: Luba Organasova, sopraan. Birgit Remmert, alt. Deon van der Walt, tenor. En Anton Scharringer, bas. Verder Arnold Schönberg-koor en het Kamerorkest van Europa onder leiding van Nicolaas Harnoncourt.

U hoorde de Bagatellen van Beethoven, uitgevoerd door Wilhelm Kempff. Hij is geboren in een nog op militaire leest geschoeid keizerlijk Duitsland, dat via de Eerste Wereldoorlog al snel overging in een dictatoriale nazistaat. Hitler bepaalde hier alles en ook Kempff werd als Duits meesterpianist geëtaleerd op menige partijbijeenkomst. Na de oorlog wist niemand de Schubert-sonates in grote zalen te laten klinken zoals hij, zo zei zijn veel jongere collega de Schubert-specialist Alfred Brendel over hem. Schubert's pianosonates zijn eigenlijk heel lang onbekend terrein gebleven. Rachmaninoff wist lange tijd niet eens van hun bestaan en hun unieke karakter werd meestal verduisterd door luie aannames en clichés.

Die tijd ligt achter ons, nu waarderen we Schubert's ontroerende Weense lichtheid en lyriek. En dat is mede dankzij het zendingswerk van Kempf. U hoort hem nu met de pianosonate in A groot van Franz Schubert.

U hebt geluisterd naar Wilhelm Kempf met de pianosonate in A groot van Franz Schubert. De jaren 60 en 70 waren goede jaren voor de pianist Kempf. Hij was op het hoogtepunt van zijn krachten, had een groot repertoire, een fenomenaal muzikaal geheugen en een scherpe geest. Ook bij de pianowerken van Franz Liszt verandert Kempf de stukken die bij sommige pianisten voertuigen zijn voor een flitsende vertoning in warm menselijke en muzikale ervaringen. We laten nu eerst een preek voor vogels horen en daarna een over water lopende Franciscus in de twee legendes van Liszt.

En zo klonken de twee legendes van Franz Liszt, gespeeld door Wilhelm Kempf. Dit was Meesterpianisten. In de volgende uitzending besteden we aandacht aan pianobewerkingen van composities van Bach. Informatie over de muziek kunt u, zoals altijd, nalezen op onze website concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Jeroen Hommels. Omdat er nog wat tijd over is tot het volgende programma, hoort u een gedeelte van Andante Favori van Beethoven door Kempf.

alledaags repertoire. Ik ben Thijs Boer. Vanavond deel 5 in mijn uitgebreide serie programma's getiteld Herkansing voor Hummel. De vorige aflevering speelde zich af rond 1805. Hummel is dan 27 en al 2 jaar in dienst van het steenrijke vorstenhuis Esterhazy. In opdracht componeert hij veel religieuze muziek. Daar besteden we in deze uitzending weer aandacht aan. Maar we zouden door al die vocale muziek bijna vergeten dat hij op dat moment nog steeds, samen met zijn vriend Beethoven, aan de top staat als pianist en improvisator. In 1805 schrijft hij een fantasie, opus 18, waaraan we goed kunnen horen hoe die gespeeld moet hebben. Een hoogst origineel stuk dat bewijst dat de muziek van componisten met een veel grotere reputatie dan Hummel echt niet uit de blauwe hemel is komen vallen. Het zoveelste bewijs dat componisten vaak groot geworden zijn door op de schouders van hun voorgangers te gaan staan. Hummels Fantasie opus 18 bestaat uit 4 delen. In de langzame inleiding tot het eerste deel doet hij harmonisch zeer gewaagde dingen, zeker voor die tijd. Heeft hij zich door de 8 jaar oudere Beethoven laten inspireren? Het Allegro con fuoco dat volgt is grillig, soms een beetje bozig en stormachtig. De muziek doet me denken aan Carl Philipp Emanuel Bach. Hij springt van de hak op de tak en bedenkt zich voortdurend. Het Larghetto daarna doet mij sterk denken aan Schubert en soms aan Chopin. Maar Schubert is op het moment dat Hummel dit stuk componeert pas 5 en Chopin wordt pas 5 jaar later geboren. En dat geldt ook voor Schumann, die waarschijnlijk erg goed heeft geluisterd naar het Allegro-gedeelte daarna. Kortom, machtig interessante muziek. We weten trouwens dat Mendelssohn dit stuk voor Goethe heeft gespeeld toen hij als jongetje bij hem logeerde. En dat geeft wel aan hoe goed hij piano speelde. We gaan luisteren naar de Japanse pianiste Madoka Inui, die speelt op een Beuzendorfer.

het kwartet in D-kleine terts, Kuchelverzeichnis 421 van Mozart, door het Emerson Quartet. Het dissonante kwartet heeft sinds de voltooiing ervan menige theoreticus bezig gehouden. Zoveel dissonanten, zulke scherpe klanken, of zoals een recensent in 1787 meer in het algemeen over Mozarts muziek schreef, zoveel scherpe kruiden, daar kan geen verhemelte lang tegen. Men vergat echter dat Mozart een gedegen kennis had van de oude polyfonie, waarvoor hij als tiener in Bologna bij Padre Martini in de leer was geweest en bij het koor van de Sixtijnse kapel in Rome al luisterend de kunst had afgekeken. Na de inleiding van dit kwartet lijkt een wolkeloos eerste deel te volgen, maar ondanks de toonsoort C groot is het een van zijn meest complexe kwartetdelen geworden. Wederom, vol spanning, contrasten, dramatische wendingen, pure opera. De daaropvolgende delen, intiem andante, een zowel elegant als intens menuet en een briljante finale zijn evenmin onbekommerd. Bovendien heeft Mozart de grenzen van de huismuziek met succes overstegen en het kwartet, zeker dit kwartet, een symfonische dimensie verleent. Wat dat betreft staat het kwartet in C op één lijn met het strijkquintet in C en de symfonie in C, ook wel bekend als de Jupiter-symfonie. Met deze grootse muziek heeft Mozart zeker in de 19e eeuw de werken van zijn belangrijke voorbeeld Haydn op de achtergrond doen geraken. Pas de laatste 50 jaar staan Haydn en Mozart weer samen en naast elkaar op de Olympus. Daarover later meer. Nu eerst het dissonante kwartet, in een bijzondere historische opname uit de jaren 50 door het Amadeus Kwartet. Een opname die ik zelf als kind gekoesterd heb. U krijgt dus nu te horen het kwartet in C, Kuchelverzeichnis 465 van Mozart, met de delen Adagio Allegro, Andante Cantabile, Menuetto Allegretto en tot slot Allegro door het Amadeus Kwartet.

De celloconcert in A klein, opus 129 van Robert Schumann, werd uitgevoerd door Jean-Guyen Guerras, cello en de Freiburger Barokorkester onder leiding van Pablo Heras Casado. U heeft nog een paar minuten te gaan, dan hoort u ook nog uiteraard wat muziek, maar ik ga u toch alvast vermelden dat dit programma werd samengesteld door Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met de serie over Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U gaat luisteren naar deel 5, twee vioolconcerten, wel uit 1773 en 1774. Een van de beste orkesten van Europa in de 18e eeuw was Le Concert des Amateurs. Dat werd in 1769 opgericht door François Cosec. Hij was ook de dirigent van dit orkest en in 1771 kwam Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, bij dit orkest. Eerst als eerste violist en vanaf 1773 tot en met 1775 als solist en dirigent. Van dit groot orkest van pakweg 80 amateur- en beroepsmuzici schreef hij de eerste twee van de 14 vioolconcerten. Natuurlijk met Joseph als solist. Dit virtuoze vioolconcert hoort u nu met de violist Miroslav Vilimek. Franciszek Preisser Jr. dirigeert het Pilsen Philharmonisch Orkest. En laten we beginnen met het eerste vioolconcert in G groot, opus 2. Want met dit werk werd de componist een nationale beroemdheid.

Tot zover het eerste vioolconcert in G groot opus 2 van Joseph de Saint-Georges. Met de violist Miroslav Wilimek en het Pilsen Philharmonisch Orkest onder leiding van František Prajzer Jr. Dezelfde uitvoerende, ze gaan nu verder met het tweede vioolconcert in D groot opus 2. Ook in dit werk zweeft de componist tussen majeur en mineur en ook de Creoolse melancholie komt om de hoek kijken.

En dat was tot besluit de violist Miroslav Willimek. Franciszek Preisler junior dirigeerde het Pilsen Philharmonisch Orkest. U hoorde het tweede vioolconcert opus 2 van Joseph de Saint-Georges. En tot zover deze vijfde aflevering van de serie die gaat over Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Een programma dat wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Tot het volgende programma is er misschien nog wat tijd over. En die gebruiken we voor het deel uit het eerste vioolconcert in D groot, opus 3. Wederom dus van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges.

Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. In het komend uur Klankkleur, deel 2 met beelden van de nacht en aquarellen. En dit keer in dit programma staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Zijn opus 25, Nachtbeelden uit 1877, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nachten in al zijn vormen die verschijnen zo duidelijk voor uw geest als u uw ogen sluit. We kunnen dit werk omschrijven als een muzikaal à la Novalis, maar het blijven toch 10 karakterstukken. Dominique Mallet is de pianist.